0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: is de nieuwsupdate.
1: Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En

0: zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag viel Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het zuiden van het land is de ochtendspits ook inmiddels in volle gang met bijna 70 kilometer file. De meeste vertraging daar op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. En datzelfde geldt voor de A16 bij daar richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht, 11 kilometer file met zoals gezegd ook daar 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Erik Kreutzer.

bij de Party Night met Roger. Deze Italo Dance Classic van Pino D'Angio. Lekkere zomerse muziek. Je hoort er nog een keertje, maar qualidea. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is, voor het gevoel maandag.

Ja, Annemarie en Shania Twain. Unhealthy. Sanne Hans, daarvoor Miss Montreal met Schuilen. En Bibi Rexha en Fadeless met de sound uit de 90s. Ja, de dinsdag 26 mei. Lekker vroeg wakker. Je bent al bezig. Vanmiddag kun je misschien op tijd stoppen. Vanwege het warme weer. Ja, boswachters in ons land, beter bekend als de groene boa's. Die moeten betere bewapening en spullen krijgen. Dat eist een meerderheid van de Tweede Kamer van minister David van Wiel van Veiligheid en Justitie. Ja, een meerderheid van het parlement steunt twee moties van de VVD'er Claire Martens, waarin ze vraagt om de groene boa's beter uit te rusten. Het is volgens Martens bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de boswachter moet kiezen tussen een hond of een vuurwapen. En die gedwongen keuze is het gevolg van een fout die in de wet bij de uitrusting van de boa's regelt. En dat is belachelijk. De groene boa's moeten gewoon allebei krijgen. Een hond en een vuurwapen. Heeft ze wel gelijk in, denk ik, hè? Ja, en dan het aantal ZZP'ers in de zorg, in de bouw en andere sectoren blijft groot. Het totale aantal zelfstandigen is zelfs licht toegenomen in de eerste drie maanden van dit jaar. En ondanks de strengere controles van de Belastingdienst op de schijnzelfstandigheid zijn er momenteel bijna 1,8 miljoen zelfstandigen. Ja, de meeste ZZP'ers zijn actief in het onderwijs, de dienstverlening, de bouw, de kunst, cultuur, sport en recreatie. Het aandeel ZZP'ers is het kleinst in de sectoren verhuur en handel in onroerend goed, de energievoorziening en de financiële diensten. Ja, de meeste ZZP'ers werken waarschijnlijk in de zorg. Ja, en ik zag ook voorbij komen dat een vliegtuig van Air France was op weg van Parijs naar Kopenhagen. Is vanochtend op Schiphol geland. Of gisterochtend. Vanwege rook in de cabine. Niemand raakte gewond. Radio BNT. Een goede ochtend. Ja, de jaren 70. Dit is Player.

0: daarvoor uit 2015, Jason Derulo. En terug naar 1977 met Player Baby Comeback. Het is 7:30. Een goede ochtend. Ja, de afgelopen dagen Pinksteren. Warmste sinds 1985. Ja, en ook vandaag gaat de zon weer flink schijnen. En de temperatuur gaat natuurlijk flink oplopen, zeker hier in het zuiden. Misschien wel 32 graden. En daarmee wordt het weer de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Ja, en door de hoge luchtvochtigheid in combinatie met weinig wind kan het extra benauwd aanvoelen vandaag. Hou daar rekening mee als je iets actiefs moet gaan ondernemen. In de loop van de middag gaat de wind draaien naar het noorden. En dit gaat ervoor zorgen dat de temperatuur de komende dagen gaat dalen. Ja, morgen dan een graadje of 25. Ook donderdag flink wat zon. De temperatuur dan hier in het zuiden ook rond een graadje of 25. Schijnbaar vanaf zondag zouden we meer kans op regen kunnen krijgen. En dan gaat de temperatuur ook weer geleidelijk wat omlaag. Dan even de controles van Flitsmeister. Ik heb er eentje voor je. Op de A67 zijn ze aan het controleren tussen Eindhoven en de grens met België. Dat wordt gecontroleerd bij 14.7.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is in volle gang in het zuiden van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2, de Mos richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg bijna 20 minuten oponthoud. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor Zevenbergse Hoek 25 minuten oponthoud. De A58, Breda richting Tilburg. Daar gebeurde een ongeluk bij Tilburg Centrum West. Hier is de linkerrijstrook dicht. Met vertraging een 30 minuten. En de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Oosterhout ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, want de weg is namelijk dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, ze hebben Ron.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Sable Roan en The Giver, daarvoor Mary Mary Shackles Prissy. En Danny Vera met de nieuwe Try Again. Ja, nieuws uit de showbiz. Het team van Rico Verhoeven legt zich niet neer bij de veelbesproken nederlaag tegen Alexander Usyk. Na het vroegtijdig stoppen van het gevecht heeft het kamp van Rico besloten om officieel beroep aan te tekenen. Dan de acteur Rory Culkin, die is voor het eerst vader geworden. Zijn vriendin Kate heeft op Instagram een aantal foto's gedeeld van hun eerste kindje. De dochter heeft de naam Havoc Moon meegekregen. Ja, en dan de speelfilm Michael over Michael Jackson heeft wereldwijd inmiddels 788 miljoen dollar opgebracht. En omdat de biopic nog moet gaan draaien in onder meer Japan, doorgaans een belangrijke filmmarkt, zou de film uiteindelijk Bohemian Rhapsody kunnen gaan verslaan als best verdienende muzikale filmbiografie aller tijden. Ja, de film over het leven van Freddie Mercury bracht in 2018 wereldwijd 911 miljoen dollar in het laadje. Ja, en dan gisteren werd bekend dat de Deense koningin Margaret, die is opnieuw opgenomen in het hospitaal in Kopenhagen. Dat heeft het Deense Hof gisteren bekendgemaakt. Ze werd behandeld nadat een CT-scan een grote bloedophoping rond de heup had aangetoond. En die zou weer het gevolg zijn van een eerdere val. Ja, de koningin blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis. Hare Majesteit maakt het na omstandigheden goed. Dat zegt het Hof in Kopenhagen. Ja, Freek de Jonge die staat komend theaterseizoen weer op verschillende podia. De cabaretier die speelt tot de zomer van 2027 de voorstelling Wisten Wij Veel. Waarin hij terugblikt op zijn leven tussen 1969 en 1980. Nou, blijf erbij voor nu meer nieuws uit de showbiz.

0: came.
1: Ja, The Wanted, Glad You Came. Bijna 8 uur. Zag dat de Amsterdamse AEX-index is gisteren opnieuw gesloten op een hogere stand dan ooit. De beleggers die waren schijnbaar optimistisch vanwege de positieve berichten over een mogelijk einde van de oorlog in Iran. Aanleiding daarvoor waren uitspraken van Trump, die afgelopen zaterdag zei dat er grotendeels overeenstemming is over een akkoord met Iran. Nou, ik ben benieuwd of dit waar is. Straks ben je terug met onder andere Wat Hakkenplaat en de top 3. Heb je een verzoekplaat, die laat ons weten via radiobnt.nl.

0: BNT.
1: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hey mannen!
5: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
6: gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
0: De ochtendspits verloopt in het zuiden van het land erg druk met bijna 250 kilometer file. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg bijna een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en de Moerdijkburg 20 minuten oponthoud. A27 Breda Gorkum voor de brug bij Gorkum ook 20 minuten vertraging. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel, daar gebeurde een ongeluk bij Hoortpolder. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

de film over Michael doet het natuurlijk wereldwijd heel erg goed. En de muziek staat weer overal in de downloadlijsten. Deze uit 81, Jackson's Can You Feel It? Vrienden, wij zeggen welkom. Een nieuwe werkweek gaat van start.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande. Daarvoor Hanna May en Maxime. Ik wil dat je liegt. En Justin, Jack Stahl en John uit de top 40. Turn the lights on. Dit is Radio BNT. Voor de dinsdag 26 mei. Ja, Max Verstappen die heeft afgelopen zondag in de Grand Prix van Canada zijn eerste podiumplek van het seizoen veroverd. Hij finishte als derde in een enerverende race. Kimi Antonelli die won de Grand Prix en profiteerde zo optimaal van een uitvalbeurt van George Russell. Ja. Volgens mij heeft Max al opgegeven, denk ik, dit seizoen. Ja, en dan verschrikkelijk twee toeristen uit Oostenrijk. Die zijn afgelopen zondag omgekomen bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië. De planken waar de toeristen op stonden, die zijn doorgezakt. En de 55-jarige man en 57-jarige vrouw die vielen ongeveer 20 meter naar beneden op de rotsen langs de rivier. Ze overleden ter plaatse.

30-jarige man die is afgelopen zondagavond aangehouden voor het bedreigen van agenten met een bijl. En dat gebeurde in het Groningse dorp Ter Apelkanaal. De politie loste 2 waarschuwingsschoten. En daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde met een bierfles naar de agenten te gooien. Ja, als je allemaal die opstootjes ziet overal in heel het land. Verschrikkelijk. Beste mensen, doe eens lief.

Ja, want hakkenplaat voor deze dinsdag. Er is nieuwe muziek uitgekomen. Er komt iedere week nieuwe muziek uit. Bijna wel iedere dag. Ja, ik wil je toch iets laten horen. Miljonaire Moses. Met de Morning Magic. Daar heb je nog nooit van gehoord. Ik zie dan. Nou, we gaan er vandaag draaien als Word Wakker plaat. Dus ik denk na vandaag dat je weet wat wij bedoelen.

0: Ja, dat is een clubje van miljonairs vrouwen op Ibiza. This is my vow. Good morning. Ah, is relaxe muziek. This is my The Morning Magic for Millionaire Muses. Ja, we kijken even naar buiten. Het is zonnig. En de temperatuur gaat vandaag flink oplopen. Op je uitgebreide schaal kan het 33 graden gaan worden hier in het zuiden. Later vanmiddag en vanavond stroomt er vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. Hier in het zuiden blijft het echter nog de gehele avond warm. En ook de komende dagen is er veel zon. De temperatuur gaat dalen richting een graadje of 25. Dus lekker. Vanaf zondag zou het schijnbaar iets minder worden, krijgen we kans op regen. Nou, Flitsmeister meldt 60 snelheidscontroles in Nederland. In het zuiden zijn ze aan het controleren op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 124,8. De A58 tussen Breda en Tilburg bij 57,4. De A59 tussen Den Bosch en Breda in beide richtingen wordt er gecontroleerd bij 126,5. Dan de A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 14,8. En de laatste heb ik voor je op de A73 tussen Venraai en Venlo. Dat wordt gecontroleerd bij 61,1.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 200 kilometer file, alleen al in het zuiden van het land. Dus we kunnen wel zeggen dat de dinsdagochtendspits druk verloopt. De meeste oponthoud zien we daar onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide bij de 20 minuten extra reistijd. A27 Breda-Gorinchem, voor de brug bij Gorinchem een half uur vertraging. De A27 van Gorinchem naar Breda, voor Geertruidenberg 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, voor Kruidingen 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de Vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskamel daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

0: Ja, Justin Timberlake.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Christina Aguilera en Ricky Martin. Nobody wants to be lonely. En Maal Smit nog een keertje met Steen. Ik zag dat Nicola Roberts, die heeft haar eerste kindje gekregen. De 40-jarige Girls Aloud zangeres heeft namelijk zondag op social media laten weten dat haar dochter een paar weken geleden na 38 weken gezond en tevreden is geboren. Ja, Girls Aloud maakt in 2024 na 11 jaar een comeback. Maar niets geworden. En dan Niall Horan, die heeft zijn verdriet om de dood van zijn vriend en One Direction bandmaatje Liam Payne omgezet in een lied. In het nummer End of an Era, dat op zijn nieuwe album staat, haalt Niall Horan vooral mooie herinneringen op aan Liam Payne. Ja, en gisteren werd bekend dat de saxofonist Dick Perry, die is afgelopen vrijdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft David Gilmour van Pink Floyd bekendgemaakt op Instagram. En deze Dick Perry die speelde natuurlijk saxofoon op bekende albums van Pink Floyd. En de nieuwe Star Wars film heeft afgelopen weekend waarschijnlijk wereldwijd naar verwachting ongeveer 165 miljoen dollar opgebracht. Dat heeft Walt Disney ook bekendgemaakt. Ja, en dan de K-popgroep BTS. Die is de grote winnaar geworden bij de American Music Awards in Las Vegas. De Zuid-Koreaanse groep die won de prijs voor de artiest van het jaar. Beste mannelijke artiest en ontving daarnaast de award voor de zomerhit van het jaar met het nummer Swim. Ja, Rachel Hazes die heeft een aanvaring gehad met de Spaanse politie. Haar auto werd weggesleept, namelijk in Tormolinos, omdat ze hem op een verkeerde plekje had geparkeerd. Wat een nieuws. De jarige artiesten komen eraan. Eerst even terug naar de jaren 80. Met deze prachtige van Jackie Graham.

Ja, 1986, Jackie Graham en Breaking Away. Ja, ik heb jarige artiesten voor je. Demi de Zeeuw, voormalige profvoetballer hier in Nederland, die wordt vandaag 43. Amerikaanse zangeres Lauryn Hill, 51 geworden. Dan de koning Frederik van Denemarken, die wordt vandaag 58 jaar. Bekende Nederlandse-Belgische profvoetballer, voormalige profvoetballer Simon Tahamata. Hij wordt vandaag 70 jaar. Dan de bekende Amerikaanse acteur Philip Michael Thomas. Bekend van Miami Vice als Rico Tubbs. Hij wordt vandaag 77. Amerikaanse zangeres van Fleetwood Mac, Stevie Nicks, 78 jaar geworden. Voormalige zwemkampioene en Tweede Kamerlid Erika Terpstra. Die wordt vandaag 83 jaar. En vandaag is ook jaar de Amerikaanse zanger Lenny Kravitz. Ja, hij wordt vandaag 62 jaar.

0: zoekt naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja, dus... Aldi.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
19: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
16: Lekker zoet.
19: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
20: Dan gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Radio BNT.
25: Dit is de nieuwsupdate.
26: De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen €500.000 per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot €2 miljoen per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden nog altijd veel verkeer onderweg. En is de spits nog in volle gang met bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging daar op de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide bijna 1,5 uur vertraging. De A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum ook 20 minuten oponthoud. De A58 Breda richting Bergen op Zoom. Bij Heerlen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken dicht, vertraging kwartier. En een ongeluk in België op de E19 net over de grens is dat gebeurd. Er is wel een omleiding ingesteld. Vanaf de A16 van Rotterdam naar Breda. Richting Antwerpen kun je omrijden via Steenbergen en Bergen op Zoom over de A59 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

In de jaren 80 voor Narada, Michael Walden. En gimme, vrienden, wij zeggen welkom. Ja, ik weet het. Voor het gevoel is het maandag. We hebben een korte week, het is alweer dinsdag.

Calvin Harris and Sam Smith. Desire. Daarvoor Walter Cruz. Route du Soleil. En de nieuwe van Jonas Blue hadden wij voor je. Ja, dit is Radio BNT. We zijn blij dat je erbij bent op deze dinsdag. Ja, de politie in Parijs die onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Het gaat om gevallen in alle districten van de Franse hoofdstad. Het gaat namelijk om meer dan 100 meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting. Dat heeft de krant in Parijs bekendgemaakt. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden tijdens de lunchpauzes, de middagslaapjes en de naschoolse activiteiten. En de misdrijven zouden zijn gepleegd door de schoolbegeleiders. Ja, verschrikkelijk. Ja, en dan de koffie is in de supermarkt de afgelopen 5 jaar aanzienlijk duurder geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. En daarbij zijn er grote verschillen tussen de A-merken en de huismerken. En tegelijkertijd wordt wereldwijd meer koffie gedronken. Ja. En dan Ferrari. Die heeft deze ochtend zijn eerste volledige elektrische sportwagen gepresenteerd. De Ferrari Luce die heeft 4 elektromotoren en zal zo'n $640.000 gaan kosten. Naar verwachting wordt die aan het einde van dit jaar geleverd. En dan nog even een berichtje uit Amerika. Want een man die zijn robot Stewie wilde meenemen aan boord van een vlucht, die werd geweigerd. De robot die mocht niet mee in het vliegtuig. Ook al had hij gewoon een ticket ervoor betaald. Het was de bedoeling dat de robot zou meevliegen. Nou, de vliegmaatschappij Southwest Airlines die had besloten om de robot niet toe te staan. Niet omdat het een robot is, maar natuurlijk omdat het de batterij, dat is niet toegestaan in het vliegtuig.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: bijna 9:30, zomerse muziek. London Beat, the new bring on the sun. Ja, even nog een update van de snelheidscontroles. Ze zijn aan het controleren volgens Flitsmeister op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 124,8. De A2 tussen Weert en Eindhoven bij 187,2. De A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 39,0. De A59 Breda-Den Bosch 126,6. De A67 Eindhoven, de grens met België 14,8. De A73 tussen Venray en Nijmegen bij 113,5. De A76 tussen Heerlen en de grens met Duitsland. Dat wordt gecontroleerd bij 25,4. En de laatste heb ik voor je op de N260 bij Tilburg. Daar zijn ze aan het controleren bij 33,7.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files in het zuiden van het land worden korter, maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Zoals de A27, Breda richting Gorinchem, voor de brug bij Gorinchem, bijna een 30 minuten extra reistijd. A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij de Wouwse plantage is ook een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met 3 kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide, een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W uit Ulestraten en Stefan P uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de Vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskamel daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Ja, Megan Trainor. I made you look. Jimmy Lytle daarvoor met Another Day. En de nieuwe van Alex Warren. A Fine Place to Die. Nou, bijna tijd voor de top 3. Ik zag ook dat in de Saoedische stad Mekka, daar is de jaarlijkse pelgrimtocht begonnen. Die elke moslim geacht wordt om 1 keer in zijn leven te maken. In het nabijgelegen Mina zijn al miljoenen tenten opgebouwd om de vele pelgrims op te gaan vangen. Meer dan 1,5 miljoen gelovigen zouden al zijn gearriveerd. Ja, dan in de Franse stad Rennes is afgelopen zondag het lichaam gevonden van een 11-jarige jongen met een handdoek om zijn nek. Een 16-jarige jongen en een 15-jarig meisje zijn gisteren aangehouden. En dan AC Milan, die heeft hard ingegrepen na het mislopen van de Champions League voetbal. Trainer Massimiliano en alle andere sleutelfiguren die zijn namelijk gisteren ontslagen daar.

0: Kiss.
1: De favoriete top 3.
2: Ja, jaren 80 voor Prince Kiss. Ja, ik ga je ook een kusje geven, want het is tijd geworden voor de top 3. Zometeen na 10 uur in de Bazentijd. Daarna 12:04 Duncan in de middag. En Roger Schepers vanaf 4 uur. Ik heb een hele mooie top 3, denk ik, voor je klaarstaan. Nieuwe muziek zou zo in de party night kunnen bij Roger Schepers. Op zaterdagavond. Eens in de zoveel tijd. Ik heb het over de nieuwe van DJ Fudge. En Kiko Navarro. Show You The Way. Leuk liedje. Echt zo'n nieuw disco liedje. Oudere muziek uit de jaren 80 op nummer 2, Phil Farron en Galaxy. En op 1, we kijken even naar buiten, het wordt prachtig weer. Het is al prachtig weer. Op 1 gaan we draaien, eentje uit de 90s van Playa Hiti. Ken je hem nog? The Summer is Magic. Ik wens je een fijne dinsdag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

De favoriete top 3, nummer 1. The summer is magic, is

0: BNT.
1: BNT.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen €500.000 per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot €2 miljoen per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
14: BNT.
1: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de Vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskamel daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. Er zijn circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W uit Ulestraten en Stefan P uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal om een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskamel daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNP.

0: BNT.
1: BNT.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur, zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim €2 miljard extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. De kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
11: Ook als je geen airco hebt, de verkoeling is hier. Radio BNT met direct zo meteen. Eerst hoor je Talk Talk. Radio BNT, waar muziek je raakt. Dit is Life's What You Make.

Direct, won't fall, talk talk daarvoor het Life's What You Make It. Welkom, de lunch van BNT op deze dinsdag. Het is 26 mei, waarop ik normaal zou roepen, het is maandag. Maar dat is het alles behalve, hè. Die maandag kreeg je cadeau en je begint je werkweek op dinsdag. En dan heb je ook alweer de lunch bereikt. Welkom Duncan hier met de lunch van BNT. Richting die 31 à 32 graden vandaag. De verkoeling is Radio BNT in de vorm van Rolf Sanchez. Zometeen Ricard, Ride It is onderweg. En dit is Alex Gaal.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke

Vanguard en Ride It. Dinsdagmiddag, het is 26 mei. Duncan hier op BNT. Als je af en toe denkt, wat klinkt die jongen nasaal? Dun door de radio. Dat komt, ik heb een hooikoorts. Ja, en als je nu hooikoorts hebt een van deze dagen, dan is er niet tegenop te neussprayen. Maar dan heb je een kleine disclaimer waarom ik af en toe een beetje zo klink. Vanguard hoor je Ride It tijdens de lunch van BNT. Ik praat je even bij over wat je vandaag allemaal kunt verwachten. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA die gaat zijn plannen ontvouwen voor een basis op de maan. Vet, daar gaan we vandaag meer over horen. Verder ook in Amerika is de tweede medische keuring van zijn tweede ambtstermijn. Ik heb het dan over president Trump, 79 jaar inmiddels. En er wordt al langer gespeculeerd over de conditionele toestand van Trump. Verder vandaag ook de WK-selectie van Curaçao die voor het eerst gaat trainen onder leiding van Dick Advocaat weer. Op het terrein van Noordwijk gaat het gebeuren. Gisteren kwamen ze in Noordwijk aan en de training is opengesteld voor het publiek. En verder gaat koningin Maxima op bezoek in Leiden. Het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde gaat ze bezoeken. Het instituut is in 1851 opgericht om kennis op te doen en te documenteren over de koloniën die Nederland destijds had. Gaat ze vandaag dus op bezoek. En wat staat op jouw planning vandaag? Genoeg werk te verrichten of heb je stiekem best nog wel een rustige dag? Hoe dan ook, dit is BNT om je door die dinsdag in te slepen. Want dat is het al, hè? Dinsdag, niet maandag. Justin Wellington krijg je zo een eerste classic van Ryan Paris. Radio BNT. Dolce Vita.

0: Big Girl, You Are Beautiful. Justin Wellington daarvoor, Aiko Aiko en Ryan Paris hoorde je Dolce Vita. Radio BNT, de zomer in Optima Forma en een nieuw rijtje van vieren zometeen. Krijg je met onder andere daarin Madonna en Holiday. Het is vandaag zonnig, hè, de hele dag bij een zwakke wind uit noordoostelijke richting. Tot vanmiddag tropisch warm, 31 à 32 graden. Zou het een record kunnen betekenen? Wellicht wel. Morgen overdag wordt het ook wel zonnig, wel minder warm dan vandaag. Bovendien wordt de lucht droog en aangevoerd met een matig briesje. Nou, dat is wel niet verkeerd. Morgen zo'n 26 à 27 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolie van W uit Ulestraten en Stefan P uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de Vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerweg frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskamel daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Schoolbroeders Jonas met Carol G. Axel hier op BNT, de script voor break hier van Olivia Dean. En ook Madonna Holiday hoor je op radio BNT. Wellicht wel on a holiday to Ibiza.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to Ibiza.
0: Eat your heart out Ibiza. Daar vandaag zo'n 26 graden.

Soler, El Mismo Sol. En daarvoor nog zo'n uitspraak waar je de V schrijft, maar de B zegt. Want dat moet in het Spaans zitten. De Benga Boys voor je. We're going to Ibiza op Radio BNT. Ik heb ook wel zin in een cerveza. Jij ook? Zo'n lekkere verkoelend drankje? Misschien moet je het doen met water dan wel de verkoelende koffie die je koud hebt laten worden. Het is gewoon een werkdag vandaag, dinsdag 26 mei. Radio BNT hier met de beste hits en classics. Ik sleep je lekker door die dinsdag heen om nog lekker te genieten van de zomerse temperatuur op je dinsdagavond. Richting een hit in Japan en Nederland. Want verder dan die landen kwam de hit die je zometeen hoort niet. Hij komt uit 2008 en welke het is hoor je zometeen na 1 uur. Na Mark Amber. I know.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
14: Is een lekkere van Albert Heijn.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
17: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
18: Mediamarkt.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
20: De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig. Er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. De kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
16: Het werd een inhoudsvlieg. Hij deed nog mee aan The Voice in Amerika, maar dat werd ook niks. Het gaat over Melee.

Radio BNT met Davina Michel en Still Champagne. Melee daarvoor en Built to Last. Helaas voor Melee kwamen ze niet verder dan Japan en Nederland, want verder dan die landen kwam de track ook helemaal niet. Zanger Chris Crum, dat is de frontman van Melee, die heeft daarna nog geprobeerd muziek te maken, maar het werd eigenlijk allemaal niks. Hij deed zelfs nog in 2019 mee met The Voice in Amerika, maar dat lukte ook niet. Hij moet het doen met het succesje van Built to Last, hoorde je op Radio BNT. Hey, hoe is je dinsdag? Lekker? Of zweten op kantoor, misschien wel zweten in je auto? Is het Arco, alle ramen kunnen open en Radio BNT op de speakers met Sam Smith. Houden je streams zo meteen. André van Duin komt eraan als de zon schijnt en de Whispers zijn hier. En

niemand kan haten. Iedereen houdt van André van Duin. Als de zon schijnt hoor je op Radio BNT. Sam Smith daarvoor, How You Sleep in Whispers. And the beat goes on. Ik whisper in je oren dat we straks ook weer een nieuwe ronde takeover hebben. En ik speel graag de vertaalvraag met je. Dat straks allemaal op het station voor Limburg en Brabant. Dit is BNT. Met ook het laatste nieuws uit de regio. Bij het landgoed Nammegat in het dorp Zeeland in Brabant is rond 6 uur vanochtend gedumpt drugsafval gevonden. Brandweer heeft metingen gedaan en ook de politie is aanwezig. Uiteindelijk zal een gespecialiseerd bedrijf het drugsafval komen ophalen. Meer nieuws uit de regio heb ik zo meteen voor je. Radio BNT met ook Gabriella Chilmi. Klinkt als een ijsje, het is een zangeres. Hoor je zo meteen. Nou.

0: Het is een soort Amerikaanse Wim Hof, deze Shawn Mendes. Hij is het liefst te vinden in de zomer bij de oceanen. Niet alleen om te surfen, nee, dan doet hij ook het liefst ergens in de buurt een ijsbad. Als ze er zo gaat uitzien als Shawn Mendes, dan wil ik het wel overwegen. Ja, als ik daarvan een wasbordje krijg, waarom niet? Treat You Better op Radio BNT. Zijn grote hit op de radio. Daarvoor Sweet About Me van Gabriella Chilmi. Als je mij had gezegd dat dat een ijsje was, een ijs maakte, en Gabriella Chilmi, had ik het gepakt, want het klinkt wel lekker. Lekker verfrissende muziek op Radio BNT. Nodig tijdens die 30 à 32 graden vandaag. Want dat is het wel, hè? Het weer. Het is ook zonnig. En daarbij kan het vandaag officieel een vroege hittegolf gaan worden. Morgen overdag ook zonnig, minder warm dan vandaag. Dat wel 26 à 27 graden met een lekker briesje.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de Vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskamel daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: away.
1: Sommieu, have a little favor op radio BNT. Als laatste in het rijtje van vier. Met daarin ook Robbie Williams, Alex Warren en The Outfield. Met Your Love hoor je op de radio. De radio die er is voor heel Limburg en Brabant. Via DHB Plus of online radiobnt.nl heb ik zometeen een nieuwe vertaalvraag voor je. Na een unieke sound in de 90's waarmee we kennis maakten. Ja, wat was het eigenlijk? Het was een beetje zomers. Het was Cameroens, dat wisten we sowieso. Want het ging over Wes Madico, afgekort Wes. En het viel iedereen op, en ook zelfs Disney, want die vroegen aan Wes... wil je niet met jouw unieke sound iets maken voor The Lion King? En dat heeft hij dus ook nog gedaan, nadat hij een grote hit scoorde met deze in de 90's. Wes met

0: DJ Trots, Martin Garrix met Dua Lipa, Scared to be Lonely.
1: De vertaalvraag.
0: Dit is BNT, goedemiddag. Duncan hier met een nieuwe opgave in de vertaalvraag. Ik snap dat het warm is, dus ja, ik ben me echt terdege van bewust dat ik een lekker makkelijke opgave heb gekozen vandaag. Van de track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien, zoek ik titel en artiest aan de hand van deze vertaling. Samba van Januari. Dat is ook meteen alles. Ja. Heb je enig idee over welke track het gaat? Dan mag je droppen via radiobnt.nl. Draai ik hem zo meteen na 2 uur. Ga niet te hard dansen, hè? Dan krijg je nog warmer met zo'n 30 à 32 graden vandaag. Dus absoluut niet dansen op Summer en Homewrecker. Al kun je hier niet op stilstaan. Dolly Dots, Love Me Just.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
2: normaal meer. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Hey mannen.
6: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieven, open vuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: De vertaalvraag.
12: Dit was de opgave in de vertaalvraag. Hij was heel kort vandaag. Samba van Januari. Dat was alles. Ik zocht titel en artiest met dank aan Ivo.
9: Duncan Fresh.
12: Want hij wist het onder andere goed te raden via radiobnt.nl. De Samba van Januari is Samba de Janeiro. Radio BNT, waar muziek je. Het goede antwoord is Bellini. Radio.

Number, Homewrecker en Bellini Samba de Janeiro op Radio BNT. Zomerse temperaturen brengen zomerse muziek naar de radio. Dit is BNT, de lunch. Inmiddels denk ik wel achter de kiezen, toch? Of heb je een verlaten lunch vandaag? Hoe dan ook. Radio BNT hier op je dinsdag. Het is 26 mei en langzaam begint het WK voetbal. Kijk hier al naar uit en deze man, het gerucht gaat dat hij een liedje voor het WK nog gaat maken. Je hoort nu Henrique.

Aan terugdenken aan je vrije, lekkere, lange weekend met The Barge, Rhythm of the Night. Misschien wel aangehad tijdens de barbecue. Afgelopen zaterdag ook weer de party night geweest met Rosé. Houd het in de gaten, hè, want af en toe op zaterdagavond vanaf 6 uur hoor je gewoon de beste disco, funk en soul. En dan zeker in een zomerjasje als de temperaturen stijgen. Vanaf 6 uur op zaterdagavond de party night. Rosé is er vanmiddag weer om 4 uur met de normale middagshow. Tot die tijd Duncan hier op BNT. Met de ook terugkijkend het Formule 1 weekend afgelopen weekend. Heb je op het puntje van je stoel gezeten? In het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton? Of meer tussen Antonelli en George Russell? Wat is jouw favoriet? Je hebt nog even te raden, hè, met de Formule 1. Nieuwe race is er over 2 weken in Monaco. Dit is BNT. Goedemiddag. Duncan hier met Texas zometeen. En dit is Beyoncé.

0: Duidelijk Adam Levine en R-City. Locked Away hoorde je op de radio. En een ode aan de één na grootste staat van Amerika met Texas in a Smile. En Beyoncé hoorde je met Texas Hold'em. Dat was puur toeval, kan ik je vertellen. Zometeen een nieuw rijtje van 4 op Radio BNT. 4 hits non-stop achter elkaar. Dan sluit ik mijn lippen. Sluit ik mijn mond. Lippen om... Nou, het is ook warm voor mij. Eerst even kijken naar het weer. Het is 31 à 32 graden vandaag. Zonnig. Zeer warm dus. Morgen overdag iets minder warm. Maar nog steeds zonnig en lekker. Briesje erbij in zo'n 26 à 27 graden. En donderdag is het ook nog zonnig en zomers warm. Ook dan 26 à 27 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskamel daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Lost Frequencies, Bastille, Head Down op Radio BNT.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Je vindt ze hier elke dag. De beste hits en classics. Met ook het rijtje van 4, straks weer een nieuwe ronde daarvan. En dan hoor je 4 hits non-stop achter elkaar. We kruipen ook richting de takeover. Zometeen is de radio 20 minuten lang van jou. En Vice ga je horen, Know You Better, zometeen. Naar de 90s classic van Vaya Con Dios. Na na na.

0: Vice Know You Better, Radio BNT, zometeen een nieuwe ronde.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want zometeen hoor je 20 minuten lang de Takeover. Het is aan jou zometeen, de Radio BNT Takeover. Vul jij namelijk in, wat wil je horen 20 minuten lang zometeen? Ja, niet één plaat, hè, maar één daarvan kun je invullen via radiobnt.nl. Je favoriete verzoek is welkom via de site, dus radiobnt.nl. Let me know, wat wil je zometeen horen in de Takeover? Bob Sinclair is nog onderweg, World Hold On. En hier zijn Don Travolta en Olivia Newton.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op Ben.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor €0,59... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar €1,44. Altijd laag.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van €250 naar €83. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
13: Met zometeen de takeover werd al aangevraagd. Dodo, stop loving you. Hoor je zometeen...

0: Taylor Swift, ik mag TT zeggen. Appelite hoor je Bob Sinclair daarvoor.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ah, de hoogste tijd is 3:10. De komende 20 minuten lang is de radio van jou. Ik heb de playlist alvast leeggeruimd. En aan jou is de taak, dan wel de optie, om je favoriete plaat door te geven. Dat doe je via radiobnt.nl. Dus bij deze de oproep aan heel Brabant en Limburg. Wat wil je horen op deze dinsdagmiddag? BNT. Let me know via radiobnt.nl. Was daar Ivar al via radiobnt.nl voor de classic van Toto, Stop Loving You?
1: Dit is de Radio BNT

wat een waanzinnige chille optie van Janet Jackson. Die werd aangevraagd door Anita. That's the way love goes. Acta de Munich, als ik je wil zien, hoorde je. En Toto met Stop Loving You was voor Ivar. Werd allemaal aangevraagd in de Takeover. En zo werkt het. Jij vraagt en ik draai ook op deze dinsdagmiddag. Ik heb nog 10 minuten te gaan in de Takeover. Dus geef je verzoek snel door via radiobnt.nl. Oh ja, Sven komt met deze, kan dan niet omheen. Het is dé feestplaat van dit moment, dus kan die ook niet ontbreken. Justin de Wild in de Takeover en Cheerio.

De takeover van vandaag, Justin de Wild en Cheerio. Elke werkdag hoor je hem rond 3:10. De Radio BNT Takeover. Jij vraagt en ik draai, zo simpel is het. Laatste van vandaag komt op naam van Erik. Die vraagt hem aan via radiobnt.nl. De classic van Johnny Hayes.

0: van Erik. Maar ik ben er allermeest even blij mee. Echt waar, want wat een classic is dit. Johnny H. Jazz en Turn Back the Clock. Dat gaan we niet doen, want de klok staat op 20 minuten. De takeover is bij deze voorbij. Morgen weer 20 minuten lang de takeover rond 10 over 3 op Radio BNT. Dan morgen eerst even kijken naar vandaag. Het is lekker weer, hè? Zonnig, zomers en warme 31 à 32 graden. Morgen vandaag ook zonnig, iets minder warm dan vandaag. En zelfs een klein briesje, dat is ook al lekker 26 à 27 graden dan. Zometeen een nieuw rijtje van 4, Madonna is onderweg en Nelly Furtado hoor je na het regio nieuws.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jordi van W. uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de Vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskramal daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ah, wat kan deze vrouw mooi zingen, hè? Duke So In Love With You uit de 90s. Werd lang gedacht toen, want het was helemaal geen vrouw, het was gewoon een man. Het was Mark Carson Adams, oftewel Duke So In Love With You. Deze radioversie is wel een remix, want het origineel gaat nog wat langzamer. Wist je dat deze is gemaakt door Norman Cook? Zeg je dat niks? Het was het producers duo Pizza Man. Zegt het je nog steeds niks? Het was destijds Fatboy Slim. Zit gewoon achter deze track van Duke. So In Love With You op BNT richting de middagshow. En Maroon 5 meldt zich.

nog even down to business in de afrondende fase van je werkdag. Tiësto, The Business hoorde je. UB40 daarvoor in Maroon 5 met Maps. Na die Maps die ons leiden naar de middagshow. Zometeen na vieren Roger Schepers en de BNT middagshow. Hij is hier met onder andere Prince en Miles Smith zometeen onderweg. Dat zometeen na 4 uur naar de nieuwste zomerse Shakira.

0: BNT.
1: BNT. Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Op de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
18: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land is het al heel druk op de weg. Wat opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht, want de weg bij Noorderloos is weer vrij na een ongeluk. De vertraging is nog 10 minuten. Op de A2 rijdt het langzaam van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Het oponthoud is een kwartier. Op de A58 heb je ook een kwartiertijdverlies van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Maden weer vrij. Het oponthoud is nog 10 minuten daar. En het is heel druk op de N2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Daar moet het verkeer nu rekening houden met zo'n half uur tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Rogier Schepers.

0: even vergeten hoe dat liedje ook alweer heet, jongens. Ah, ja, oké. Don't You Wanna Go, en het komt uit 1982. Ja, dat klinkt nog eens even gek, hè? Hij is wel 17 jaar later opnieuw uitgebracht, dat dan weer wel. 1999 van Prince op de middagshow voor vandaag. Het is dinsdag 26 mei 2026, 11 over 4 alweer. Hartelijk goedemiddag en welkom bij de middagshow op deze bloedje hete dag. 33 graden. Ik zit hier lekker in mijn studiootje met mijn aircootje aan, kan ik je melden. Dat is misschien een beetje luxe. Zit je in de auto, hoop ik dat je hem ook aan hebt. En als je elders bent, dan hoop ik dat je ook ergens een klein beetje verkoeling hebt. Rijd je op dit moment de hoogte van Eindhoven naar Maastricht of andersom, de hoogte van Veldhoven, heb je een half uur vertraging. Als je daarin staat, sterkte voor iedereen overigens in de file. Maar dat is de drukste op dit moment in het zuiden van het land. Derde Pinksterdag is het, vrienden. Wat gaan we doen? In ieder geval op zoek naar een maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaat, dat zou je willen horen. Laat je inspireren via Radio BNT. .nl/maximaal genieten. En stuur het even naar radiobnt.nl als je een leuk idee hebt. Ik ga straks even bellen met Tirza Kreuze. Zij is directeur van Pinkpop, samen met Ieder natuurlijk. En er is mooi nieuws naar buiten gekomen. Er komt namelijk een hoogmis van het zuiden op de zondag. Dat is de laatste dag van Pinkpop om 2:10 op de Noordstage. Daar gaat dat gebeuren. Ik ga er straks wat meer over vertellen. Je gaat er van Tirza ook nog meer over horen. Dus ik zou als ik jou was de radio lekker aan laten staan. De middagshow op Radio BNT, die je elke maandag tot en met vrijdag middag hoort tussen 4 en 6. Hopelijk heb je een beetje lekker lang Pinksterweekend gehad. Ik heb absoluut wel genoten, maar het was ook wel een beetje hot. Maar goed, dat hoort erbij, vrienden. En dan al zo vroeg, we hebben een record gebroken. Volgens mij is er een regio hittegolf te melden vandaag. Want het is de derde dag op rij boven de 30 graden, 33 graden. Dus eigenlijk is dat allemaal heel erg verkeerd. Nou, helemaal verkeerd als je er middenin staat. Maar je moet ook niet helemaal in de zon zijn. Niet helemaal in de zon blijven staan. Goed smeren, weren en kleren, dat is wat je moet doen. En zeker tussen 12 en 3 middags. Dan is de zon namelijk op zijn hoogtepunt. En houd daar rekening mee. Alsjeblieft, houd daar rekening mee. We zitten nog in de lente, vrienden. We maken dit al met z'n allen mee.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: En Drive Safe, hè.

Ja, er was een hoop over te doen geweest toen dit liedje uitkwam. Moeten we dat dan wel draaien of niet? Want ja, de titel is eigenlijk niet helemaal dat je zegt. Hè? Maar ja, goed, toch is het veel gedraaid op de radio. En een dikke vette hit geworden voor Lily Allen. Fuck You op Radio BNT. Sorry voor mijn uitspraak. Cee-lo Green heeft het ook gehad met Fuck You. Daar is een gekuiste versie ook van verschenen. En die werd veelal gedraaid. Maar ja, weet je, Forget You werd het dan. Maar ja, moet ook gewoon de plaat draaien zoals die bedoeld is, denk ik dan. Hè? Drive Safe, daarvoor Miles Smith, Niall Horan samen op één plaat. Alweer 5:10. Time flies als je lol hebt. En dat moet natuurlijk het ook zo zijn. Hè. Het is wel zo'n dag waarop je de barbecue aanslingert of even lekker een ijsje nuttigt. Is niet goed voor de calorieën, maar dat zweet je er wel uit. Dus ik denk dat je dat gewoon wel even lekker mag doen. Ja, het was weer wat met Pinksteren. Pop on top hebben we gezien. We hebben de Landgraafse tentfeesten gezien met daar onder andere Bauke. Bauke en Elvis Band. Was erg goed, moet ik zeggen. Kon het op afstand horen. André Hazes was er gisteren. Afgelopen vrijdag Rowan Herzen en La Fuente. Was ook leuk. De bankzitters die hebben daar ook een hele hoop gedaan afgelopen zaterdag. Mensen stonden al vanaf 11:30 middags in de rij om het optreden dat s'avonds om 9:45 begon bij te kunnen wonen van de bankzitters. Ja. Zo'n schare fans hebben ze, hè? Dat is eigenlijk wel bijzonder. Pop on top was dan ook, dat riep ik al. Voor de rest was er die mooie marathon, de halve marathon in Maastricht, alleen zaterdag. Zondag is dat allemaal niet meer gebeurd. Ja, gisteren was het dan tweede Pinksterdag. Overal weer alles open natuurlijk, hè, qua bouwmarkten en dat soort zaken. Gewone winkels ook. Dus ja, ik denk dat mensen er volop van genoten hebben. Maar de terrassen zaten ook bommetje vol natuurlijk. Dat is heel erg logisch als je ruim 30 graden Celsius aantikt. Ja, dan is het wel heel logisch dat alles vol staat. Hè. Dus Radio BNT, vrienden, via heel Limburg en Brabant op DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Je favoriete radiozender, station in de buurt, wat je wil. Kan een zender zijn of een station zijn. Misschien hoor je de zender ook wel op het station. Kan ook. Als je BNT luistert, vinden wij het alleen maar leuk. Zit je in de auto, op de fiets, met je oortjes in... of zit je gewoon nog lekker op je werk te ploeteren... dan stel met je collega's, omdat het toch zo warm is... even wat ijskoude hitjes samen. Is leuk. Maak een leuke lijst met platen. Stuur die naar radiobnt.nl. En wellicht hoor je ze morgenochtend al terug in de baas en tijd... tussen 10:00 en 12:00. Direct na de ochtendshow van Erik. En voor de middagshow met Duncan in de middag vanaf 12:00. Tussen 10:00 en 12:00 in de baas en tijd. Het programma dat jij zelf samenstelt. Dat kun jij zelf maken. We maken radio samen, vrienden. Dus een lange lijst liedjes sturen naar radiobnt.nl. Dan hoor je ze wellicht morgenochtend tussen 10:00 en 12:00 al op de radio. Even de groeten aan Raoul Moreau, want die was er gisteravond even niet in verband met Pinksteren. Heb je gemist, vriend? Heb je gemist. Dus dan maar even een 80's nu draaien. Uit 1985. Het begon allemaal met het debuutalbum Archer Morality, waar Souvenir op stond. Ken je misschien niet? Dit is een van de hits uit de hitalbum van Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Topic, Fireboy, DML en Nico Santos samen op één plaat. Wat een mega hit was dat, je hoorde Buddy. Het is 1 minuut voor 4:30, vrienden. En lekker hit van nog niet zo heel lang geleden. Het is dinsdag. Het is de radio die je hoort. Radio BNT. En dat hoor je overal en altijd. Je favoriete radiostation in de buurt. Wel of geen feestdag. We zijn er gewoon altijd. En wat ik gistermorgen heb gedaan. Ik had even lekker niks te doen. Zat even een beetje in de tuin. Gewoon te chillen. En ik zet BNT even aan. Even lekker naar de non-stop muziek luisteren. Zonder geklets. Zonder geouwehoer. En dat is het toch ook gewoon een fantastisch radiostation, vrienden. Zo simpel is dat ook. Zou je ook eens moeten proberen. Zonder gelul. Gewoon lekker naar BNT luisteren. Ja, maximaal genieten is lekker lang luisteren. En dat wordt hij van Nico, want die stuurde een berichtje naar radiobnt.nl. Die zat namelijk gistermorgen ook te luisteren naar die non-stop van Radio BNT. Tweede Pinksterdag, geen presentatoren, wel goede muziek. En daar heeft hij een berichtje over gestuurd, dus dat is leuk. Gaan we zo dadelijk voor je draaien, Nico. Eerst kijken we even naar het weer. 33 graden Celsius op dit moment. Lekker warm, lekker zweten. Je weet het, weren, kleren en smeren. Dat is wat het moet zijn natuurlijk. En goed drinken, hè, want dat is heel belangrijk. Vanavond blijft het nog lekker lang warm. Hoewel de bewolking een heel klein beetje, heel voorzichtig, zijn intrede kan gaan doen. En dat betekent dat het al een beetje gaat afkoelen. Morgen wordt het max 23 graden. Dus op zich is dat nog helemaal niet zo verkeerd. En in het uiterste zuidelijke puntje van het land kan het zomaar 26 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W uit Ulestraten en Stefan P uit Valkenburg gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskramal daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land is het al heel druk op de weg. Wat opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht, want de weg bij Noordeloos is weer vrij na een ongeluk. De vertraging is nog 10 minuten. De A2 rijdt het langzaam van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Het oponthoud is een kwartier. Op de A58 heb je ook een kwartiertijdverlies van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Maden weer vrij. Het oponthoud is nog 10 minuten daar. En het is heel druk op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Daar moet het verkeer nu rekening houden met zo'n half uur tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Blue and Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest World.
1: Maximaal van 12 inch.

Ja, dit is wel lekker. Die heeft heel veel langer dan het origineel. Het origineel is van Elton John. Dat zat gisterochtend ook in de non-stop programmering. Kwam die plaat ineens tegen. Ik denk, wow, de originele. Begin van de Zero's is er een nieuwe uitvoering geweest van Blue. Die boyband toen, van Guilty Casey wel waarschijnlijk. Die hebben toen samen met Elton John een liedje opnieuw opgenomen. Sorry Seems to Be the Hardest Word. En dat is een dikke vet en een reden geworden. En er is ook een uitvoering met Elton John, Blue en Ruth. En die andere uitvoering die draaiden we nu. Nico wilde hem graag horen. Hij zegt, ik zat te luisteren gistermorgen. Ik hoorde Sorry Seems to Be the Hardest World van Elton John uit de jaren 70. En ik denk, hé, daar is toch ook een coverversie van gemaakt? Jazeker. En Elton is daarvan op de hoogte. Sir Elton heeft zelfs een toestemming verleend. Nou, bij deze gedraaid, Nico. Dankjewel voor de aanvragen via radiobnt.nl. Ken jij een maximaal genieten? Lekker lang luisteren. Plaat voor morgen. Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. En als je een goed idee hebt, stuur hem alsjeblieft even door. Doe dat naar radiobnt.nl. .nl, dat is wat ik zeg. Dinsdag, je radio hoor je met de middagshow nog tot 1:00 of 6:00. En als je onderweg bent naar huis, dan wens ik je een veilige reis. Roger.

Armin van Buuren en Trevor Guthrie. And this is what it feels like op Radio BNT. This is how we do it, Mantel Jordan, daarvoor uit de jaren 90. And the thing I love, die was van Max en Andy Grammer. Die hoorde je allemaal achter elkaar in de middagshow hier op Radio BNT. Waar het ook gewoon lekker warm is, maar met een aircootje los je een hele hoop op. Het is 33 graden buiten en lekker koeltjes binnen. Ja, heerlijk. En ik kan lekker uit je speakertjes komen. En dat voelt goed, moet ik zeggen. Mag ik lekker bij je aansluiten bij de barbecue? Tot een uurtje of 6 vanavond. Tenminste, als je gaat barbecue. Ik zou het als ik jou was gewoon wel even ter overweging nemen. Lijkt me goed. Ja, de hoogmis van het zuiden gaat plaatsvinden op uit mijn hoofd 21 juni aanstaande tijdens dag 3 van Pinkpop 2026. Het is de 55ste editie en we horen straks directeur Tirza Kreuze van Pinkpop. Maar het is natuurlijk wel zo dat Limburg, waar het festival ooit begonnen is, 55 jaar geleden. En dat was in Geleen in het Damenpark. En ja, Limburg is natuurlijk de provincie waar het oudste popfestival van Nederland plaatsvindt. En Limburg is mooi vertegenwoordigd. Een mooie line-up daar. Lex Uiting gaat optreden. Frans Pollux, Blackbird, onze Merel Koman, die daar al eerder stond trouwens. Rowan Hensen treedt daar ook op. En Jeroen van Koningsbrugge die gaat het allemaal aan elkaar praten als zijnde pastoor Adriaan. Zoals hij dat in draadstaal doet. Dus dat wordt een mooie, bijzondere hoogmis van het zuiden. 21 juni, 2:10 op de Noordstage van Pinkpop. Daar gaat het plaatsvinden. En vandaag kwam het persbericht naar buiten. Dus wij dachten, ja, hey, hallo. We willen wel even een beetje meer cachet aan dat item geven. Aan deze gebeurtenis. Dus we gaan even met de directeur bellen. Dat is leuk. Vroeger was Pinkpopbaas Jan Smeets er natuurlijk. Die is er ook gelukkig nog steeds. Alleen hij is geen Pinkpopbaas meer. Het festival valt eigenlijk onder Mojo. Maar ik ken toch nog een directeur. En dat is Tirza Kreuze. En die hebben wij straks even aan de lijn in de middagshow. Dus dat wordt alleen maar leuk. Als je ons wilt bereiken, kan dat via de socials. @RadioBNT, Facebook, Instagram. En ik kan je verwijzen naar radiobnt.nl/maximaalgenieten... als je een lekker lang luisterplaat wil uitzoeken. Maar ik kan je ook, als je een podcast graag wil luisteren en daar een beetje van houdt, kan ik je ook verwijzen naar radiobnt.nl/podcast. Er staan er 105 online en de meest recente is van afgelopen zaterdag. En dat is Erik de Zwart. Leuk gesprek met hem gehad. Hij heeft eigenlijk helemaal niet zoveel met podcast en toch is hij mijn podcast geweest. Het heeft wat overwegingskracht gekost. Grapje hoor, maar het is toch gelukt. Dus daar ben ik dan trots op eigenlijk, als ik eerlijk ben. Dit is Lip Sync trouwens.

Wat was het afgelopen zaterdagavond genieten, hè, van de Party Night. Ja, ik kreeg zelfs een berichtje, dat was wel leuk, uit Normandië, Frankrijk. En ik weet nu eigenlijk waarom. Nou ja, dat wist ik wel, dat het natuurlijk Frankrijk was. Dat is logisch. Maar ik legde niet even de link. Afgelopen zondag was het namelijk Memorial Day. Kijk, en dan is het toch eigenlijk wel bijzonder dat dat dan allemaal gebeurt. En dat daarom dus liedjes vanuit Frankrijk worden aangevraagd. Dat vond ik wel leuk. Het was absoluut genieten. Het was mij een waar genoegen om het te mogen presenteren op Radio BNT. En ja, dat soort liedjes die komen dan langzaamaan toch wel een klein beetje voorbij. De liedjes die we nu allemaal voorbij hebben horen komen afgelopen zaterdag. Lips and Cabaret at Funky Town was het wat je hoorde. Straks van dit immens fijne Radio Feuilleton, episode nummer 2. En dat wordt leuk, daar hebben we zin in. Ik ga bellen met Tirza Kreuze dus. Over de hoogmis van het zuiden. En voor de rest gebeurt er nog veel meer leuks. Als jij liedjes wil aanvragen, dan kom maar door. Laat me dat even weten, radiobnt.nl. En als je het anderszins wil, dan kan dat natuurlijk ook via Instagram, via Facebook en via het Radio BNT natuurlijk. Dat zou ik in al haast vergeten, dat is ook nog een optie. Ik ga er nog eentje doen tot 5 uur. En dat is het liedje wat we kennen van Patti Smyth, van Jan Wayne en dus ook van Cascada.

0: BNT.
1: BNT.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Hey mannen!
5: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
6: gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
10: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
15: Ah.
14: Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
17: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
18: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis,
19: de OV. De chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
25: Dat is nog eens voordeel.
24: Ja, dus... Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
26: Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag. Met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk in het zuiden van het land. Er staat 200 kilometer file in totaal. Met 20 minuten oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. En ook van Utrecht naar het zuiden op de A2 heb je 20 minuten tijdverlies. Dat is tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder staat het helemaal vast op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Lexmond en Werkendam. Vertraging is daar 55 minuten nu. Op de A58 ben je ook ruim een half uur langer onderweg. Het is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is heel druk op de N2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Roger Schepers.

Moet het hebben van zijn loopvermogen. Willem is in Stille eigenlijk niet zoveel aan. Willem kan niet. Willem doet zijn mond nooit open. Willem is in Stille eigenlijk niet zoveel aan. Dat zijn Harry Vermeegen en Henk Spaan. Die hebben daar ooit een leuke persiflage op gemaakt op dit liedje.

0: 5 over 17, vrienden. Goedemiddag, welkom bij deel 2 van de middagshow. Die van 26 mei 2026. En in heel Limburg en Brabant ontvangen via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En als je op dit moment op de weg zit in het verkeer, kijk dan even uit als je tussen Maastricht en Eindhoven rijdt of vice versa. De hoogte van Veldhoven is het daar erg druk. En daar was het straks een half uur wachten. Dus een beetje op je hoede zijn daar. Aircootje aan. En als je zegt van nou, ik doe dat niet, rij lekker met open raam. Armpje naar buiten dan, hè. Of een panoramadakje, dat doet ook altijd goed, dat is ook altijd erg lekker. Als je daarentegen thuis al achter de barbecue zit, mag ik even tot een uurtje of 6 bij je aanschuiven alsjeblieft. Ik heb nog wel wat leuke ideeën qua muziek. Heb jij dat ook? Laat mij dat even weten via radiobnt.nl. Dan draaien we nog even wat summer vibes voor je als het kan. Want ja, weet je, het is zo lekker weer. Tropisch warm. Een record mag je eigenlijk wel zeggen. Een kleine regionale hittegolf. De derde dag op rij boven de 30. Morgen dan gaan we tussen de 23 en 26 graden aantikken in het zuiden van het land. En vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 16 graden, hoorden we zojuist in het nieuws. Het is de BNT Middagshow op Radio BNT voor de dinsdag. En eigenlijk voelt dat heel gek. Want ja, we beginnen normaal de werkweek op maandag. We beginnen dan deze week op dinsdag. Dus eigenlijk is dat heel raar. Is het raar? Ja, het is raar, want op maandag was het gewoon Pinksteren. Dus dat.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Het is derde Pinksterdag, vrienden.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200

0: Girls and She Drives Me Crazy uit de jaren 80. Wat een lekker goed decennium was dat, zeg. En dit liedje overigens ook. De Fania Cannibals die kwamen ineens in 85 met Johnny Come Home. Toen kwam Blue en toen kwam ineens weer een hit in 86, Suspicious Mind. Juist, die hadden Elvis Presley cover. En toen kwam She Drives Me Crazy. I'm Not The Man I Used To Be. Dat kwam ook nog. Dat flopte eigenlijk. Maar wat een lekker liedje is dat. Als je de kans krijgt en je zit een keer op een Spotify-lijstje van de Fania Cannibals, moet je dat maar eens even checken. Dat is eigenlijk wel meer dan de moeite waard. Waar blijf je nou, Donnie en Senna, daarvoor? Het is Radio BNT met de middagshow. Het is de BNT dinsdag. De laatste 26 mei van de maand met straks Tirza Kreuze aan de telefoon. Ze is directeur van Pinkpop. Vandaag kwam er een mooi persbericht naar buiten. Er komt een hoogmis van het zuiden aan. Pinkpop gaat haar 55ste editie beleven op 19, 20 en 21 juni aanstaande op Megaland in Landgraaf. En de laatste dag, de zondag, wanneer de Foo Fighters de boel gaan eindigen, dan gaan zij een mooie hoogmis van het zuiden presenteren. Althans, dat gaat Jeroen van Koningsbrugge doen als zijnde pastoor Adriaans. Dat doet hij in Draadstaal ook. Dus dat kan niet goed. En eigenlijk is heel Limburg vertegenwoordigd. Bepi Kraft, Lex Uiting, Frans Pollux, Blackbird, Rowenhaze. Alles wat een keer ooit op Pinkpop is geweest en daar groot geworden is, dat ga je meemaken tijdens de hoogmis. Dat ga je meemaken op de laatste Pinkpop zondag. Straks hebben we Tirza daarover aan de lijn. Dus dat is leuk. Als je ons wil bereiken voor alles wat je kwijt wil, en er komen heel veel leuke zomerliedjes binnen, ga naar radiobnt.nl. Stuur even een berichtje met een muzikale summer vibe. Kun je ook via Instagram, Facebook of @radiobnt doen. Dus met @ trouwens. Iemand enig idee hoe het met @ is? Nee? Dan gaan we ook verder niet naar vragen. Dan komt dat allemaal goed. Even kijken. Ik krijg een appje van Tanja en die vraagt om deze van Carol G.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Ja, wat ik niet snap is dat er tegenwoordig veel meer en steeds vaker gebruikt wordt waar zij over zingt om naar politie en hulpverleners te gooien. Ja, ik weet het, het klinkt weer een klein beetje zuur, maar ik wil toch nog even een oproep doen. Via de media hebben we de mogelijkheid om die oproep te doen. Jongens, alsjeblieft, laat die onzin achterwege. Je weet wat ik bedoel, met stenen en dit soort vuurwerk gaan gooien naar mensen. Dat moeten we helemaal niet doen, want mensen proberen vaak levens te redden of de orde te bewaken. En dan moeten we dat gewoon met z'n allen allemaal niet doen. Wel muzikaal vuurwerk, dat mag gewoon, hè, want dat draaide we zojuist. Firework van Katy Perry. En daarvoor een andere celeb. Katy Perry is een celeb. Maar Carol G kan er ook iets van. Si te hubiera concedido was het liedje wat je hoorde. En dat is een grote hit geweest. Er werden aangevraagd via radiobnt.nl. Er komen steeds meer leuke summer vibes binnen. Dus ik ga daar zo dadelijk nog wel even een paar draaien. Dat komt helemaal goed. Eerst hoor je van Bianca Damink zo dadelijk. Ze is van de ANWB en zit in Den Haag. Wat de actuele stand van zaken qua verkeer op de weg is. Je hoort van Duncan Frush. Het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. En daar ben je in ieder geval muzikaal gezien op de hoogte gesteld. Maar ook wat er allemaal op de weg en in je leven op dit moment gebeurt. Dat is ook wel erg belangrijk. En daarna ga ik dus bellen met Tirza van bureau Pinkpop over onder andere de hoogmis van het zuiden. Het klinkt wel leuk, hè? Het klinkt goed. Ja, dat zal ook in het Limburgs dialect allemaal zijn, denk ik. Misschien dat dat een leuk idee is om dat volgend jaar dan op Paaspop te doen of zo. Dan hebben Limburg en Brabant weer mooi in één. Kan allemaal, hè? Radio BNT in heel Limburg en Brabant.

0: to Me was het van Nile Rodgers, Tyla en Damiano David. En die Nile Rodgers die treedt samen met Chic op tussen 19 en 11 juli aanstaande in Rotterdam tijdens het North Sea Jazz Festival. En er komen veel meer mooie artiesten. Nile Rodgers en Chic treedt daar op. John Legend treedt daar natuurlijk op. Dat is ook wel bijzonder dat hij daar achter de présence geeft. En nog heel veel sterren meer. Dus ik zou dat zeker eventjes gaan checken. Het gaat allemaal plaatsvinden. 19 en 11 juli aanstaande. Gebeurt allemaal in Rotterdam. Het North Sea Jazz Festival. Het is 6:02 op Radio BNT. En zo dadelijk Tirza Kreuz aan de lijn. Eerst kijken we even naar het weer. Max 33 graden vandaag. En dat betekent eigenlijk dat we het hebben over een regionale hittegolf. Ja, dat is wat het is natuurlijk. Hè. Smeren, weren, kleren en goed drinken. Dat zijn de adviezen die hierbij horen. Vanavond daalt de temperatuur. En vanavond en vannacht worden tussen de 12 en 16 graden. Morgen loopt de temperatuur weer snel op. En hij is wel iets wat koeler dan vandaag. Tussen de 16 en 19 graden in het zuiden van het land. Tussen de 23 en 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de Vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskramal daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk in het zuiden van het land. Er staat 200 kilometer file in totaal. Met een 20 minuten oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. En ook van Utrecht naar het zuiden op de A2 heb je 20 minuten tijdverlies. Dat is tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder staat het helemaal vast op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Vertraging is daar 55 minuten nu. Op de A58 ben je ook ruim een half uur langer onderweg. Het is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is heel druk op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de aan.

0: En Yvonne stuurde een berichtje naar radiobnt.nl. Die wilde deze plaat heel graag horen. Mucho Mambo Sway van Shaft. Ja, ik snap wel waarom dat ze dit wil horen. 33 graden, dan ga je die summer vibes aanvragen. Mag je ook nog doen als je het leuk vindt, hè? @radiobnt op Facebook, Instagram. Mag ons gewoon bereiken en dan gaan we dat voor je draaien. Want ja, nu is het zover dat de temperatuur dit toelaat. En dan gaan we ook gewoon lekkere summer vibes draaien. Ik ga eens even bellen met, vroeger zeiden we dan altijd Pinkpop baas Jan Smeets. Dat klinkt dan zo denigrerend, maar dat is wel mooi. Tegenwoordig is dat, directrice vind ik ook zo. Ik ga gewoon met Terza bellen. Terza, goedemiddag.
1: Statusbalk onder. Hey, goedemiddag.
0: Is toch ook niet leuk om zo genoemd te worden? Ja, oké, op papier, maar voor de rest maakt het toch allemaal geen ene moer uit.
1: Voice over uit.
2: Nee, je mag gewoon Terza zeggen hoor.
0: Leuk. Terza, welkom in de show. Leuk dat we je even aan de lijn hebben. En gefeliciteerd met 55 jaar Pinkpop, want dat gaan we meemaken over een paar weken.
2: Ja, dankjewel. Ja, we zijn heel erg enthousiast. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ben eigenlijk aan het aftellen. Wat mij betreft mogen die poorten wel open.
0: Ja, wel hè?
2: Ja. Zeker.
0: Jij hebt die macht. Gooi open die tent. Laat gebeuren.
2: Ja, precies.
0: Op welke, ja, dat vind ik altijd zo. Maar ik bedoel, er komen een dik 40 bands weer. En het zijn niet de minste. Waar ben je het meest trots op?
2: Ja, goed. Voor mij is het de Hoogmis van het Zuiden die we vandaag hebben aangekondigd. Ja. Het is voor mij een heel speciaal project. En daar ben ik wel heel erg trots op, ja.
0: Ja, dat is ook de reden waarom we je bellen. Nog even, hoe gaat het met de verkoop van het festival, de kaarten?
2: Ja, goed. We zijn ook daar enthousiast over. Dus ik ben heel tevreden. En als dit weer mag het misschien ietsje minder warm, maar als het zonnetje zo blijft schijnen, dan ben ik echt helemaal blij.
0: Ja, we hebben het van Jan zelf geleerd, hè? Smeren.
2: Ja, toch? Ja, dat zal ik hem niet. Die woorden laat ik aan hem over. Maar, dat klopt. Nee. Ik hoop dat we het veel mogen roepen naar elkaar. Ja,
0: absoluut. Weren, kleren, smeren en drinken. Hey, ja, die Hoogmis, daar bellen we even over, want dat is bijzonder. Ideetje van jou samen met Bart Storken en Trent van Enkenvoort voor ONS, oftewel Treksec. Wat gaat er precies gebeuren?
2: Ja, precies. Ja, we gaan dus een Hoogmis organiseren. Een beetje een knipoog naar heel veel artiesten die op Pinkpop gespeeld hebben. Die zeggen altijd, ik stond op de heilige grond van Megaland.
0: Ja.
2: Dat is een beetje de knipoog geweest van een spektakel wat we samen gemaakt hebben. Waar eigenlijk muziek, theater en humor allemaal in naar voren komt. En we gaan een ode doen aan de Limburgse popmuziek. En we hebben daar eigenlijk een geweldige line-up voor. Met onder andere Ronaise, Lex Uiting, Frans Pollux, Beppie Kraft, Pablo van der Poel, Zontana, Blackbird. En dat wordt echt één groot feest. Het wordt gewoon een uur lang alleen maar Limburgse hits. Die overigens ook eigenlijk allemaal gewoon landelijk bekend zijn. Dat vind ik altijd wel belangrijk om te doen. Het wordt echt van die lek tot top 2000 klassiekers. En de carnaval mag natuurlijk niet ontbreken.
0: Nee.
2: Pop, noem maar op. Het wordt echt vet, ja.
0: Is wel leuk die combinatie eigenlijk, want dat hebben we volgens mij op die manier op Pinkpop nog nooit gehad, hè?
2: Nee, het is echt uniek wat we gaan doen. We gaan het ook maar eenmalig doen, dus in die zin is het sowieso al heel erg tof. En het is gewoon echt, we wilden gewoon iets speciaals doen, hè. 5x11, 55 jaar Pinkpop.
0: Ja.
2: En we zaten te denken, Bart, Tran en ik, we hadden al jaren het idee. We hebben met hun altijd in de Sound & Disco een optreden gedaan, waarbij we het publiek verrasten met allemaal gastartiesten die zij dan uitnodigden. Ja, dat begon de laatste jaren wel te kriebelen van tot dan tijd voor een groter podium. Kunnen we het niet eens naar het hoofdveld brengen? En toen zei ik, met 5x11 gaan we dat gewoon doen. Dus echt superleuk. Ik heb er echt heel veel zin in. En ook heel erg leuk om te vertellen is dat Sylvie Hermans de artistiek leider is.
0: Ja.
2: Dus hij regisseert het project. En Jeroen van Koningsbrugge gaat het in de rol van de dronken pastoor Adriaans van Draadzaal gaat het leiden. Dus ik kan niet wachten, ik sta vooraan.
0: Ga je het opnemen? Want het zou wel mooi zijn als we er ergens iets mee kunnen daarna misschien, of niet?
2: Ja, nou goed, de beelden worden natuurlijk door de NTR altijd opgenomen. Dus we hebben ze sowieso en ik zal er eens over nadenken. Het is een goed idee.
0: Nou,
2: wie weet,
0: dat is toch fantastisch. In een uur lang komt dat allemaal voorbij. Jeroen die gaat dat op zijn eigen wijze mooi doen. Xavier Hermans kennen natuurlijk van het Geluk van Limburg en de Bokkenrijders die volgende week zijn première gaat beleven in de Geuzelt in Maastricht. Dus,
2: hij had in juni nog niet genoeg te doen. Dus kom maar naar Pinkpop.
0: Jij krijgt ook iedereen gewoon gek, jij, hè?
2: Ja, precies. Ja, maar het is zo leuk. Het is sowieso een hele leuke club mensen waar we dit mee doen. En het is echt te gek dat we zo'n line-up aan artiesten binnen een uur op ons podium krijgen. Ik ben daar echt heel trots op. En ik kijk er wel naar uit, ja.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Hoe is het nou voor jou? Want jij bent, en dat bedoel ik alleen maar positief, gewoon een jonge meid. Vol pit, vol actie, vol alles. Gewoon door. En je mag ineens samen met je team uiteraard, want je kunt dat niet alleen. Maar je mag ineens gewoon een beetje de regie voeren over het oudste festival van Nederland. Dat moet toch een vet gevoel zijn, of niet?
2: Ja, dat was voor mij ook wel echt een jonge meisjesdroom. Ik heb dat wel eigenlijk altijd voor ogen gehad. Hè, van later als ik groot ben, dan ga ik dat doen. Dus het is heel mooi. En het directieteam bestaat uit ID Kofferman en ikzelf. En daaronder hebben we ook een heel erg team met allemaal bevlogen mensen. Met die echt elke dag met passie aan Pinkpop werken. En voor ons is allemaal Pinkpop gewoon echt meer dan werk. De meesten komen ook gewoon echt uit de buurt. Zijn daar zelf ook mee opgegroeid. Werken echt al jaren samen. En dat is echt heel leuk. En wat ik nu heel leuk vind in deze rol is dat je dus ook echt het verschil kunt gaan maken en nieuwe dingen kunt gaan toevoegen, waaronder dit project. Dat is, dat is voor mij persoonlijk is het wel echt een, iets heel speciaals. En ik vind het heel tof dat we dat op zo'n groot podium mogen doen. Dat daar ook gewoon heel veel mensen van kunnen meegenieten. Dat vind ik heel leuk. Daar krijg ik wel kippenvel van.
0: 19, 20, 21 juni, de 55ste Pinkpop 2026 op Megaland in Landgraaf en de Hoogmis van het Zuiden. Zondag de 21ste om 2:10 tot 3:10 op de Noordstage. Dus dat is ook niet het minste podium, hè?
2: Nee, daarom. En dat wilden we ook wel heel graag doen. Kijk, wat ik zeg, ik ben sowieso groot fan van streekmuziek. Ik kom hier uit de buurt en ik steek dat ook niet onder stoelen of banken. Maar ik vind het heel tof dat we nu op zo'n mooi tijdstip, het is gewoon primetime Pinkpop op dat grote podium. Ja, ik ben daar heel enthousiast over. En dat is het ook waard. Wat ik zeg, alle artiesten die daar staan, het zijn gewoon professioneel grote artiesten met landelijke hits. Dat wordt gewoon een uur lang singalong. Ik heb daar zin in.
0: Ja, ik wens jou heel veel plezier en heel veel succes. En hopelijk spreken we elkaar voor het festival nog even om de boel nog even te promoten. De laatste mensen over de streep te trekken om kaartjes te komen. En voor nu wil ik je gewoon ontzettend bedanken en geniet van de Hoogmis. Samen naar de kerk op Pinkpop, Tirza.
2: Ja, zeker leuk. Dankjewel voor het bellen en ik zie je snel.
0: Graag gedaan en veel succes.
2: Doei.
0: Bye bye.

0: Neon Trees. En Animal op Radio BNT. 12 minuten voor 6. Daarvoor Rowan Herzen. Henk is een lollige vent. Live van het live album Live in de Wei. Rowan Herzen trad begin jaren 90 op Pinkpop voor de eerste keer. En ze hebben dat concert op een cd gezet. En dat album is uitgekomen. Dat heette Live in de Wei. Dat was van Rowan Herzen. En er werd aangekondigd overigens door Jan Douwe Kroeske. De man die vroeger Pinkpop een beetje presenteerde. Samen met Dolf Jansen en zo. Dus wel erg leuk. En de hoogmis van het zuiden komt er dus aan. Ja, mooi. Zondag 21 juni aanstaande van 2:10 tot 3:10 op de North Stage Pinkpop 2026, editie 55. We spraken de directeur op dit moment van Pinkpop. Samen met Ide hoorde jij Tirza Kreuze. Ide was er niet. We hadden Tirza aan de lijn. Maar die heeft ons wel fantastisch bijgepraat over hetgeen gaat gebeuren tijdens de 55ste Pinkpop aanstaande. De podcast.
1: Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er 105 online. Erik de Zwart is de laatste. Afgelopen zaterdag kwam die online. Interessant gesprek. Wat gaat over treinen, over trambestuurder zijn, over een treinrails die achter door je tuin loopt, over de Nederlandse top 40, de oudste hitlijst van Nederland, die we met z'n allen uiteraard wel kennen, over het ondernemerschap, over een grote bek, over van alles en nog wat. En over het vooral disjockey zijn ook. Dus dat is een interessant verhaal. Als je denkt van, goh, ik heb al een beetje iets met radio, ik vind dat wel leuk, ga die podcast eens even checken. Is meer dan de moeite waard. Komen nog veel mooie podcasten aan. Er komt er zelfs eentje aan die te maken heeft met Pinkpop, want die is alle edities geweest van Pinkpop tot nu toe. En hij blijft ook de komende jaren gaan. En ik heb daar een gesprek met hem over. Ga je binnenkort allemaal horen. Staat nog niet online, komt er wel aan, vrienden. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen sociale netwerk zou ik alleen maar heel erg leuk vinden.
1: Roger

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Esperanza. Ja, is lekker toch dit, hé. Je hoorde Me Gustas Tu van Mano Chao. En we hadden Mano natuurlijk. Dat kwam uit Frankrijk, hè, met La Tribu de Tana in de jaren 90. We hadden Mando Diao, die van Dance With Somebody. We hadden King Kong 5 van Mano Chao was dat? Ja, en dit was Mano. Goed, prima. Het lijkt allemaal op elkaar, maar het is wel heel goed. Het lekker zomersliedje werd aangevraagd door Mirjam via radiobnt.nl. We hebben deze even gedraaid. Dubbele tijdmelding 6 voor 6. Ik ga je een fijne zomerse avond toewensen. 33 graden, dus houd het even lekker zo. Ga lekker barbecuen. En de temperatuur gaat vannacht een beetje terug naar tussen de 12 en 16 graden. Morgen dan wordt het een klein beetje koeler. Niet fris hoor, dat valt allemaal wel mee. Tussen de 16 en 19 in de rest van Nederland. In het zuiden van het land tussen de 23 en 26 graden. En wij spreken elkaar morgenmiddag even naar vieren voor een nieuwe middagshow. Ik laat je alleen met de Queen of Soul, Aretha Franklin. Dit is Think.

0: BNT.
1: BNT. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W. uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de Vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskramal daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Radio BNT. BNT.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De Limburgse eigenaren van de webshop Funcaps, Jolly van W uit Ulestraten en Stefan P uit Valkenburg, gaan in België in cassatie tegen hun gevangenisstraf. Het Hof in Antwerpen veroordeelde het duo onlangs tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens de grootschalige handel in designerdrugs. De Belgische justitie linkt de webshop onder andere aan het overlijden van een 44-jarige man. De straf viel fors hoger uit dan de eerdere taakstraf van 120 uur... die de lagere rechter had opgelegd. Het Hof van Cassatie in Brussel zal de zaak nu puur op procedurele en juridische fouten beoordelen. Ook in Nederland loopt nog een omvangrijke strafzaak tegen het duo. Bij jachthaven Het Oude Maasje in Waspik is gisteravond een sloep volledig uitgebrand. Tijdens de plotselinge brand waren meerdere mensen aan boord. Een van de opvarenden sprong in paniek het water in om aan de Vlammenzee te ontsnappen, terwijl een andere inzittende ernstige brandwonden opliep en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. De eigenaar van de jachthaven wist de brandende boot met een sleepbootje naar de steiger te trekken, waarna de brandweer het vuur kon blussen. De uitgebrande sloep is voor onderzoek geborgen. En tientallen terrasgangers zijn gisteravond in Veilen getuige geweest van een ernstig verkeersongeval. Rond 20:20 botste een motorrijder op de Kamerrig frontaal op een personenauto vlakbij de drukbezochte ijskamel daar. De motorrijder raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. De politie doet nu ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels... om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk... waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen... verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden... dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven... dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten... verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Borrelhapjes van de verse afdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wips.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Goeie avond. De avond van Radio BNT.
1: Radio BNT.
0: BNT.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2.99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1.99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting. Zullen we? Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: We'll be right back.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks.

0: is de nieuwsupdate.
1: Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.